0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

Dat was toch lekker terug in de tijd, hè? 1971 voor deze plaat van Georgie Fame en Alan Price en Rosetta Ayobetta. Ayobel. Ja, 12 juni was het toen het liedje op de eerste plaats stond in de Hitparade. 3 weken lang, hè, in de hitlijsten in heel Europa, hè? Goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Het is alweer de laatste dag van de week, jongens. Het weekend staat alweer lekker voor de deur, dus dan kunnen we ons weer vol gaan opmaken. Ja, na de steden Praag, Parijs, Madrid en Melbourne gaat ook Brussel een verbod instellen op elektrische deelsteps. Volgens de autoriteiten zorgen deze e-steps, die je dan per app kan huren, zeg maar, voor te veel overlast. Er zijn ook veel gewonden gevallen. Gevaarlijke situaties ontstaan door de stepjes. Het verbod gaat volgend jaar in. Dat heeft de media in België gemeld. Ja, in Brussel raakten vorig jaar alleen al 666 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat is een toename van een kwart als je kijkt naar 2024. Veel geparkeerde of neergekwakte deelsteps belemmeren ook geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Nou, ik moet je heel eerlijk toegeven. Nou, wij hebben dan, zeg maar, hier in de stad hebben we daar ook nog wel last van, hoor. Dat zijn dan geen deelsteps, maar in ieder geval van die deelfietsen die overal staan. En die deelscooters die gewoon midden op de stoep staan geparkeerd. En dan, dan vraag je soms wel eens iemand die hem er achter laat van, kun je hem niet ergens anders neerzetten? Nee, hij blijft hier staan, want als iemand anders hem nodig heeft, dan is hij zo weer weg. En ik kan hem niet verder wegzetten, want dat kost me weer geld. Ja, hebben ze ook gelijk aan natuurlijk. Dus ja, die dingen die worden gewoon overal neergezet, hè. Nou ja, in elk geval, Brussel is er klaar mee. Die wil geen e-bikes meer in de stad. Men gaat een verbod instellen. En dan is het klaar. Ja. Ja, de voertuigen werden vorig jaar ook nog een keer gebruikt bij schietpartijen. Dat heeft de openbaar aanklager gemeld. Deelsteps zijn ook een favoriet vervoermiddel voor drugsdealers. Zo kunnen ze er makkelijk mee vluchten voor de politie. En zo moet er ook een vergunning komen voor de bedrijven die de steppen verhuren. En dat loopt nog tot einde van het jaar. Dus dan moet het weer verlengd worden. En dan kijkt men verder hoe men ermee om wil gaan. Ja, er zijn ongeveer 150.000 mensen die in Brussel een e-step huren. Dus dat zijn er best wel veel. Dus ja, het is wel een verdienmodel wat helemaal weggaat natuurlijk, hè, voor die bedrijven. Maar goed, het heeft ook veel nadelen, ik heb het net gezegd. Hè. Goed, ja, gisteravond toen was het de opening van het WK Voetbal 2026. En wij hebben er natuurlijk met een muzikaal oog naar gekeken. Ja, onder andere Andrea Bocelli en EA, moet ik zeggen, en David Guetta, die deden de opening. En wij hebben die opname, even luisteren.

Dat is een hele mond vol qua artiesten. Atalaya, Michael, Gabriel, Miskis en Carlos en Hoog van het Toren. Het was een liedje uit, even kijken, was even een tijdje geleden alweer. 2013, hè? Ja, zou je niet zeggen. Een beetje aan onze aandacht ontsprongen, zullen we maar zeggen. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, Feyenoorder Wang Imbuum heeft in de nacht van donderdag op vrijdag Nederlandse tijd een hoofdrol opgeëist in de wedstrijd bij Zuid-Korea. Ja, de middenvelder.

En gaf een assist bij de 2-1 zegen op Tsjechië. Ja, een beetje onverwacht. Men had alle zin eigenlijk op Tsjechië gezet. Maar Zuid-Korea heeft toch gewonnen. Hè? Ja, zo zie je maar weer. Hè? De bal is rond. Hè? Kan van alles gebeuren, hè, tijdens dat WK. Ja, en Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat heeft de staatsmedia van Iran gemeld. Volgens een Iraanse militaire bron wilde het schip de zeestraat passeren, maar moest het gehoor geven aan waarschuwingen van de Iraanse revolutionaire garde. Ja, die oorlog gaat ook maar door, hè. En daar komt hij aan. Trifluoraazijnzuur, een vorm van PFAS die onder meer in pesticiden en airco's wordt gebruikt, is schadelijk voor het ongeboren kind. Ook kan het een negatief effect hebben op de voortplanting. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen, zo blijkt volgens de laatste berichten. Het agentschap stelt verder dat de stof persistent, mobiel en giftig is voor langdurige en diffusievervuiling van water. Ja. Nou ja, als je ook ziet wat erin gaat, dan kun je ook wel voorstellen dat het slecht voor de gezondheid is. Ja. Maar goed, in een flatgebouw in Amsterdam is bij een explosie en een brand zijn er 7 gewonden gevallen. 1 van hen is zwaar gewond, zo meldt de gemeente. Het aantal gewonden kan nog oplopen. Er zijn zo'n 400 personen geëvacueerd. De brand is geblust. Er is ook een zoekactie gestart. Daarbij wordt eerst een drone ingezet en daarna gaan reddingswerkers met speurhonden naar binnen. Ja, de eerste melding van de explosie kwam om 11:15 afgelopen nacht binnen. Ja, de ontploffing vond plaats in een bijgebouw van de flat waar een sportschool is gevestigd. Het pand is voor een deel ook ingestort en toen ontstond de brand. De ontploffing was in een deel van de stad te horen, zo schrijft de lokale omroep AT5. Ja, het duurde een paar uur om het vuur te blussen. Dus ja, vandaag de wedstrijd om 9 uur in het WK. Canada, Bosnië en Herzegovina. Ja, Canada komt uit groep B, tweede gastland in actie. De Canadezen treden in Toronto aan tegen Bosnië en Herzegovina. Ja, het is niet een aantrekkelijke wedstrijd van tevoren al. Maar ja, goed, ik zei het al, de bal is rond. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Vooral voor de neutrale toeschouwer kan het een leuke wedstrijd worden. Vanavond dus om 9 uur Canada tegen Bosnië-Herzegovina. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag 12 juli. Het is bijna weekend. En dit is uit de doos met zwart vinylsingeltjes. The Sherman Brothers, Living for the Night.

0: Ja, ik sta er een beetje versteld van, maar die Olger Joke die zit overal bij, hè? Bijna wel, hè? Ja, je hoorde Martijn Visser en Olger Joke. Ja, ik heb weinig Olger gehoord, maar goed, het zat er in elk geval wel in, hè? Oranje zijn wij allemaal, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, er wordt lekker opgewarmd, hè, voor dat het Nederlands elftal gaat voetballen, hè? Goedemorgen, Voor de Wekker Wakker, het is de hoogste tijd voor de dagtopper.
1: En ik hoor het waar.

Op zoek naar nieuwe muziek, hè? Dit was hem weer, de dagtopper voor vandaag. Elke dag hebben we er eentje. Martin Schaffner, en I can tell it's good music. Ja, nou, dat is het wel, een lekker nummer, ja, op deze vrijdag. Goed, voor de wekker wakker. Ja, op deze dag in 1982, dus even geleden, stond er een liedje van de Boys Town Gang op de eerste plaats. 3 weken lang, op de hoogste regionen. Ja, en je raadt het al, hè, om welk liedje het gaat, hè? Ja. Dat is deze. Can't take my eyes off of you.

0: Ellen.
1: Twee jaren 80 liedjes achter elkaar. De voice-over samengesteld natuurlijk. Hè. Je hoorde ze in de 80s remix. Hè. Ja, goedemorgen op deze vrijdag. Kijk even naar het nieuws. Ja, scheidsrechter Danny Makkely die fluit vandaag op het WK de eerste groepswedstrijd van het gastland Verenigde Staten. Ook de mede-organisator Canada komt in actie. En vandaag is het Dick Schoof en Mark Rutte. Die worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ja, nou ik zei het al, hè, Canada, de Verenigde Staten, Bosnië en Herzegovina en Paraguay die spelen hun eerste wedstrijd op het WK voetbal vandaag. Ja, het weer vandaag, veel bewolking, af en toe wat regen, later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen, het wordt 16 tot 19 graden. Ja, je hoort het goed, hè, soms regen. Dus eerst zeggen we altijd van het gaat regenen en nu is het soms regen, dus het gaat de goede kant op. Ik voel de

Ja, Johnny Rep. Hij werd ook wel het blond golvende rechtsbuitentje genoemd met het gouden linkervoetje. Ja, Johnny Rep, geboren in Zaandam. Hij was aanvaller en hij had vooral links een moordend schot. Ja, het was een goede voetballer. Hij speelde in Ajax tussen 1972 en 1975. Valencia heeft hij ook nog wat gedaan. En in het oranje elftal natuurlijk, hè, tussen 1973 en 1981. Hij speelde 42 interlands, 12 goals. Speelde in WK-finales in 1974 en 1978. En hij scoorde ook nog op beide WK-finales. Tegen West-Duitsland en tegen Argentinië. Ja, het was een van de weinigen die dat deed. Hè. Ja, het liedje van Gebroeders Co. en Wilfred Gené ging over Johnny Rep. Hè. Ja, en terecht. Ja, trouwens nog even wat ander nieuws. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In de video die door het Witte Huis is neergezet op TikTok zijn agenten te zien die mensen arresteren en boeien terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Ja, gebruik mijn muziek alsjeblieft nooit, zo zegt ze in verband met deze barbaarse, onmenselijke, gruwelijkse onzin. De artiest heeft dat volgens het persbureau Reuters geschreven in een comment bij een post. Ja, een woordvoerder van Grande die bevestigt dat Grande de reactie heeft geplaatst, maar dat de comment om wat voor reden dan ook niet meer zichtbaar is. Ja, de eigenaar van een TikTok-account kan namelijk reacties verwijderen. En het team van Ariana Grande probeert de muziek bij de video ook verwijderd te krijgen. Ja, een woordvoerder van het Witte Huis heeft ook gereageerd op de kritiek van Ariana Grande. We zeggen het nog één keer, wat werkelijk barbaars, onmenselijk en gruwelijk is, zijn de criminele, illegale vreemdelingen, zo zeggen ze, die onschuldige Amerikaanse burgers hebben verwond en vermoord. Aldus een Witte Huis woordvoerder Abigail Jackson. Ja. Maar ja, ze wil dus niet dat het liedje Bye wordt gebruikt voor deze activiteiten op internet, hè? Zo heeft Ariana Grande gemeld.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Oh, nee.

0: contacten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio. Blijf op de

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

Barbra Streisand.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
0: Lokale omroep Goorle.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Koren. Niet normaal. Zo lokaal.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.

Ah.

cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroep.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

lust je helemaal rauw. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, kom vlug weer helemaal

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.